0: bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
3: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
4: En hoe gaat het nu verder?
3: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
2: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
2: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
3: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
4: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.

In Oostende is er voortaan een creatieve ontmoetingsplaats Kunstig. Een galerie, atelier en workshopruimte onder één dak, gevestigd aan de Rogierlaan 38. De galerie biedt zowel gevestigde als opkomende kunstenaars de kans om hun werktentoonstelling te bezoeken. Elke zaterdag en zondag van 2 tot 6.

0: Het is nu 3:00.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
0: Noordzee Regionieuws.
2: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
3: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
2: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over 1:00.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
2: En er gaat eigenlijk op de Elisabethlaan op verschillende plekken worden bekeken wat dat de beste plaats is om een voetgangers- en fietsers-tunnel te maken onder de Elisabethlaan.
3: Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
4: Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

Joske is gebleven, ze hield me overeind. We hebben wel gevreden, en dat doen we nog altijd. Joske is een vrouwtje, van zeer veel karaat. 1, 2, 3 voor Joske.

Saskia is gebleven, ze hield me overeind. We hebben veel gevreden, en dat doen we nog altijd. Saskia is een vrouwtje.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Charlotte Verkeijn.
2: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
3: Ik ben Danik Menne.
4: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
5: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
2: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
2: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
1: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
2: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.

explain. My love for you is real. Something I can

Op zaterdag 19 september gaat de Meta Relax Ostend Night Run door. Verwacht opnieuw een unieke avond vol sfeer, muziek, energie en verbondenheid in het hart van Ostende. De startzone is aan het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run steunt opnieuw twee prachtige lokale goede doelen.

0: Het is nu 4 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
0: Noordzee Nieuws.
2: In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Colombia is een Belgische drugscrimineel opgepakt, dat meldt de politie daar. Het gebeurde bij een internationale actie. Ons land beschouwt hem als een van de gevaarlijkste en meest gezochte criminelen. Hij was tussen 2020 en 2024 betrokken bij het smokkelen en verkopen van cocaïne, ecstasy en cannabis. Hij heeft in Antwerpen ooit iemand 2 keer in zijn benen geschoten. De man moet hier nog verschillende celstraffen uitzitten. Colombia gaat hem nu uitleveren. Het parket van Limburg waarschuwt opnieuw voor helpdeskfraude. Aanleiding zijn 2 pogingen de voorbije dagen. Dat vertelt Marijke Teunis van het parket.
4: Zowel in Mazeik als in Pelt werden oudere mensen opgebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van de bank of cardstop. En dan werd er gezegd dat er iemand aan huis zou komen om het zogenaamde probleem met de bankrekeningen op te lossen. In Mazeik werden daarbij dan de bankkaarten, de codes en juwelen van het slachtoffer meegenomen. In Pelt vertrouwden het koppel de situatie gelukkig niet, hebben zij de politie verwittigd.
3: Er zijn 3 verdachten opgepakt, onder hen 2 Nederlanders. Als je zelf slachtoffer bent, neem dan direct contact op met je bank en met de politie. 4 op de 10 Vlamingen gaan nu minder op café dan vroeger. Dat blijkt uit De Stem van Vlaanderen, dat is een bevraging van VTM Nieuws. 1 op de 4 mannen zegt dat ze minstens 1 keer per week op café gaan. Bij de vrouwen is dat maar 1 op de 8. Ook deze caféuitbaatster uit Antwerpen merkt dat onze cafégewoontes veranderen.
5: Ja. Het is inderdaad wel zo dat mensen minder op café gaan, minder snel overdag zeggen, kom we spreken af op café, we gaan een koffietje drinken in een koffiebar. Maar gelukkig wordt er nog wel goed op café gegaan. Ja.
3: We drinken ook steeds minder alcohol. Thailand is begonnen met de bouw van een muur aan de grens met Cambodja. Het is een muur van bijna 4 meter hoog en 8 kilometer lang, met er bovenop prikkeldraad. Thailand wil zo naar eigen zeggen mensenhandel en smokkel tegengaan. Er zijn al langer spanningen tussen Thailand en Cambodja over de grens. Ze zijn het niet eens over waar die precies loopt. En sport, Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Garmig werd 3e op 15 seconden. Over 2 weken vindt in Canada het WK wielrennen plaats. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten, minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon erdoor, maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

luister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:15 en 19:15. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:15. Bij Radio Noordzee.

Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie in hun vertrouwde omgeving. De portretten tonen niet wat iemand met dementie verliest, maar vooral wie de persoon is en blijft. De expo met foto's van Nathan de Buscheren is nog tot eind september te bezichtigen in de nieuwe gaanderijen.

0: is nu 5:00.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
3: De opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
4: En hoe gaat het nu verder?
3: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
2: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

Radio Noordzee en Hitsenkring Lange Nelle presenteren Lange Nelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Lange Nelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Lange Nelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

samen op weg. Al klinkt het naïef, voor ons was het echt. Hoe het begon, wat er toen werd gezegd. Ik weet het nog goed.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester Romina van Horen. Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
3: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
2: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
3: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
2: Vanaf wanneer gaat dat in?
3: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Iedereen luistert.

Bart Kanaerts komt met de try-out van zijn nieuwe show naar Viamundo op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be.

0: is nu 6 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
3: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
2: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Starten doen we op deze zaterdag met wat lage wolken of wat mist her en der. Maar al snel kan de zon tevoorschijn komen. Zeker hier aan de kust en in het noorden van de provincie kan dat sneller gaan gebeuren. We krijgen dan veel zonneschijn met in de loop van de dag ook wel wat stapelwolken of wolkenvelden. Maar het blijft volledig droog vandaag. We krijgen dan ook de beste dag van het weekend bij maxima richting de 19 à 20 graden hier aan zee. En de wind die waait ook zwak tot matig vanaf westelijke richtingen met drukwinden tot maximaal 40 km per uur. Dus al bij al ziet dat er wel vrij goed uit. Fijn weekend!

waar je het niet in ziet. Er zit schoonheid in iets kiezers of in je slechtste fantasie. Ach, de schoonheid van verlangens en de schoonheid van bedrog. Of als je voor iets liegt en je moet je wringen in een bocht. Zelf je allerduurste woorden in kostuum schieten tekort. En je weet niet meer wat zeggen en je beseft dat de waarheid echt gewonnen. En dan sta je daar, met je voeten tussen de rommel en tussen alles wat je in je leven al hebt laten slingeren op de grond.

0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 12 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Radio Noordzee.
3: Iedereen luistert.

0: Noordzee, dagklapper.
1: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.

0: Het is nu 7 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Nieuws.
2: In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Een drone-alarm boven Brussels Airport. Daardoor kon er gisteravond zo'n 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. De toestellen werden afgeleid naar Oostende en Luik. Uiteindelijk werd er geen drone gezien en kon de luchthaven weer opstarten. Een belangrijke oliepijpleiding is aangevallen door Irakese drones, dat zegt de regering van Saoedi-Arabië. Dat gebruikt die pijpleiding nu meer door de blokkades in en rond de straat van Hormuz, waardoor de energiebevoorrading in de hele wereld helemaal scheef getrokken is. De Irakezen hebben hun eigen militaire commandant die de aanval liet uitvoeren, meteen ontslagen. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Frances Tiafoe in 4 sets en eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale die wordt zondagavond gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer, zo'n 24 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. Radio.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende. 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

0: geluisterd naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Tineke van Hallemees.
2: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Frank Dierkens.
4: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.

0: 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgië.be.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Starten doen we op deze zaterdag met wat lage wolken of wat mist her en der. Maar al snel kan de zon tevoorschijn komen. Zeker hier aan de kust en in het noorden van de provincie kan dat sneller gaan gebeuren. We krijgen dan veel zonneschijn met in de loop van de dag ook wel wat stapelwolken of wolkenvelden. Maar het blijft volledig droog vandaag. We krijgen dan ook de beste dag van het weekend bij maxima richting de 19 à 20 graden hier aan zee. En de wind die waait ook zwak tot matig vanaf westelijke richtingen met rukwinden tot maximaal 40 km per uur. Dus al bij al ziet dat er wel vrij goed uit. Fijn weekend!

0: is nu 8 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
3: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
4: En hoe gaat het nu verder?
3: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
2: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee.
0: Prettig weekend.

Ons weekendhotel lag discreet, verscholen in duinen aan zee. De tijd vloog er zo vlug voorbij, als schot in Frankrijk leefden wij. Duur was het allemaal niet, verwend werden wij met muziek. We kregen ontbijt op bed en 's avonds was er balmuzet.

alleen. Misschien was dat geen goed idee. De baas bleef heel discreet, vroeg niet naar jou, want hij begreep. Ja, die baas, die oude baas,

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Kirby Hallemees.
2: Ik ben Gaël Bouzin.
3: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Ostende.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.

0: Noordzee, dagklapper.
1: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Elke dag met een hart voor Oostende. Ja,

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgië.be.
4: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
6: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
7: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Starten doen we op deze zaterdag met wat lage wolken of wat mist her en der. Maar al snel kan de zon tevoorschijn komen. Zeker hier aan de kust en in het noorden van de provincie kan dat sneller gaan gebeuren. We krijgen dan veel zonneschijn met in de loop van de dag ook wel wat stapelwolken of wolkenvelden. Maar het blijft volledig droog vandaag. We krijgen dan ook de beste dag van het weekend bij maxima richting de 19 à 20 graden hier aan zee. En de wind die waait ook zwak tot matig vanaf westelijke richtingen met drukwinden tot maximaal 40 km per uur. Dus al bij al ziet dat er wel vrij goed uit. Fijn weekend!

0: Het is nu 9 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Regionieuws.
2: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
3: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
2: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee.
0: Een hele goede morgen.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, om breder te blijven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
2: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
3: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

En dan zou je in zijn hadden tot om en de keer. Je schot me weer klonk, want ze deed.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
4: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
2: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
1: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
2: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
2: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
2: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquerre.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust.
0: Radio

0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgië.be. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Super,
1: Radio Noordzee. Prettig weekend.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Starten doen we op deze zaterdag met wat lage wolken of wat mist her en der. Maar al snel kan de zon tevoorschijn komen. Zeker hier aan de kust en in het noorden van de provincie kan dat sneller gaan gebeuren. We krijgen dan veel zonneschijn met in de loop van de dag ook wel wat stapelwolken of wolkenvelden. Maar het blijft volledig droog vandaag. We krijgen dan ook de beste dag van het weekend bij maxima richting de 19 à 20 graden hier aan zee. En de wind die waait ook zwak tot matig vanaf westelijke richtingen met drukwinden tot maximaal 40 km per uur. Dus al bij al ziet dat er wel vrij goed uit. Fijn weekend!

0: Het is nu 10 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Nieuws.
2: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Een opgeloste cold case in de provincie Luik. Daar is een dertiger die 8 jaar geleden verdween teruggevonden in zijn eigen tuin. Zijn toenmalige vrouw heeft intussen ook bekend dat ze de man gedood heeft en in de tuin heeft begraven. De politie dacht jarenlang dat de man gevlucht was naar zijn thuisland Algerije, tot een gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat er vlak na zijn verdwijning een betonnen constructie gegoten werd in de tuin. En zo ging de bal aan het rollen. De twee hadden ook een zoon, die is intussen 14 jaar oud. Al maar meer elektrische fietsen vliegen in brand. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In 2021 gebeurde dat in Vlaanderen en Nederland samen zo'n 38 keer. Vorig jaar al zeker 102. Dat vertelt brandpreventie-expert Tim Renders, die de cijfers bijhoudt.
4: We zien branden van elektrische fietsen tijdens het opladen, niet tijdens het opladen, gewoon gestald staan, maar ook tijdens het fietsen zelf. We weten absoluut niet over welke merken het gaat en die informatie is zo belangrijk. Dus ik pleit absoluut voor een onafhankelijk onderzoek naar die kwaliteit van die batterijen.
3: Dit jaar waren er al 65 branden met elektrische fietsen. En mogelijk worden er binnenkort elektrische auto's uit China in de VS geproduceerd. Amerikaans president Trump heeft laten weten dat hij daarvoor openstaat als ze Amerikaanse arbeiders inzetten. Trump wil zo voorkomen dat de Chinese autofabrikanten goedkoop in Mexico produceren en dan naar de VS exporteren. Trump zit binnen enkele weken trouwens ook samen met de Chinese president Xi Jinping. De zon begint er stilaan door te komen en we krijgen vandaag temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
2: Ik ben Patrick de Vit.
3: Ik ben Philippe Monsenweijer.
4: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
5: Het verschil met mijn vriend Jan.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak. Radio.

0: RTC Kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Het is nu 11 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
3: De opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
4: En hoe gaat het nu verder?
3: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
2: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: Luister naar Oostend is Music bij Radio Noordzee en verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Vermang vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 19:45.
1: Oostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

waar het niet heen.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.

heden nog in Ploegsterd werd geboren. Lang voor dat jaar kreeg ik bijna uit al afgeschoren, midden over het stuur van uw driewieler gebogen. Je wordt nog kind, je ving nog niet veel wind.

wie of wat of voor. Uw enigste verklaringen, misschien zet ik gewoon zo in mijn koor. Was weer wereldnieuws, ze pakte.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
3: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
2: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
3: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
2: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
3: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
2: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
3: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid, dus de helft ook voor de stad.
2: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
3: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025, dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
2: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
3: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
1: Thuis aan de kust. Iedereen luistert.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Prettig weekend.

0: is nu 12 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Regionieuws.
2: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
3: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
2: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Thuis aan de kust. Iedereen luistert. Huh?

0: VRM-info.
1: Oldtimervereniging Steenrijt viert haar 10-jarig bestaan met een feestelijke jubileumeditie op zondag 27 september van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. Een van de blikvangers van deze jubileumeditie is de gratis oldtimermarkt. Gedurende de dag wordt een indrukwekkende oldtimershow opgebouwd met alle voertuigen die het evenement bezoeken. Bezoekers kunnen tientallen prachtige klassiekers bewonderen, variërend van auto's en motoren tot fietsen met een rijke geschiedenis. Voor de innerlijke mens zijn er de hele dag door foodtrucks aanwezig en blijft de bar doorlopend geopend. Alles gaat door rond de Rolbaanstraat en Heerweg in Stenen Oostende.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
1: Een eigen huis. Een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
3: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
2: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
3: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
2: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
3: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
2: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
3: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners gaan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
2: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
1: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: Professor Brady.
1: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgië.be.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
4: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
5: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
6: Op zaterdag 12 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Comedy Oostende brengt op donderdag 12 november om 8 uur puntdichter Dennis Noé. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 Oostende. Tickets kosten €12,5.

0: Het is nu 1 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
0: Noordzee Nieuws.
2: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Kwaad opzet, dat is het vermoeden van de Franse politie na het zware treinongeval gisteravond in het noorden van Frankrijk. Dat berichten verschillende media. Bij het ongeval raakten 44 mensen gewond, onder hen ook een jonge vrouw van 18, zij is in levensgevaar. In totaal zaten 180 mensen aan boord, het onderzoek is nog volop aan de gang. Ook vandaag wordt er opnieuw een minderjarige verhoord na de valse bommelding gisteren op een school in Gent. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Het gaat al om de tweede jongere. 3 campussen van de school werden gisteren ontruimd, goed voor 850 scholieren, na een valse dreiging via Smart School. Het Hilton Hotel op de Groenplaats in Antwerpen mag 4 verdiepingen hoger bouwen als het dat zou willen. Dat heeft bevoegd minister Jo Broens beslist. Ondernemer Ferna Huts was daartegen, omdat dat het zicht op zijn boerentoren zou verpesten. Maar het licht is nu op groen gezet voor zo'n 137 extra hotelkamers en een openluchtzwembad op het dak. Ook het winkelcomplex tussen de twee gebouwen wordt gerenoveerd. Er reden nog nooit zoveel bedrijfswagens rond in ons land. Bijna 590.000, of een stijging met 12% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ. Ondanks de strengere regels en het mobiliteitsbudget, dat je ook kan inzetten voor andere dingen, blijven veel mensen de bedrijfswagen kiezen als extra legaal voordeel. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen om het leven gekomen bij verschillende Russische luchtaanvallen. 19 anderen raakten gewond, dat berichten lokale media. In Odessa en Zaporizhia werden woonwijken getroffen. In het zuidoosten van Oekraïne ging het om een bedrijf. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt dat het militaire infrastructuur geraakt heeft. In het zuiden van Chili zijn al zeker 16 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bejaardentehuis, dat melden lokale autoriteiten. 10 anderen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Er loopt nu een onderzoek naar de oorzaak van de brand. En een zware domper voor wielrenster Justine Gekere. Ze moet forfait geven voor het WK wielrennen na een val eergisteren in een Franse rittenkoers. Daarbij liep ze een breukje op in haar knieschijf. Einde seizoen betekent dat meteen. Vorig jaar moest Gekere ook al passen voor het WK, toen ook door een val. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij een graad of 22. Vanavond kans op een bui, morgen regenachtig bij 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Niemand pakt meer eetlust voor het verleden op dan de foodarcheoloog Jeroen van Varenberg. Hij neemt je mee op een smakelijke reis door de tijd en toont hoe de kennis van onze voorouders verrassend actueel is. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de put? Naar de bibliotheek van Oostende op woensdag 22 september om 19:30 's avonds.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
5: Op zaterdag 12 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten.

0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
2: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
2: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
2: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
2: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
0: Sybren Tailleu, bedankt. Dit is Radio Noordzee.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgië.be.
4: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
5: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
6: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: nieuws en info.
1: Ontmoetingscentrum De Boeien organiseert een dansmiddag op woensdag 21 oktober van 2 tot 4:30. Discobar The Golden Stars zorgt voor de dansplaten.

0: Het is nu 2:00.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
3: De opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
4: En hoe gaat het nu verder?
3: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
2: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
2: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
3: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
4: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Nadat de nog piepjonge 18-jarige Kate Bush de verfilming had gezien van de beroemde roman Wuthering Heights van Emily Brontë, waarin het hoofdpersonage Catherine Earnshaw een onmogelijke liefde beleeft, wilde ze per se ook het boek lezen. Ze was daar zo van aangedaan dat ze er op slag een lied over schreef. Wuthering Heights werd in 1978 dan ook meteen haar debuutsingle. Hoewel het liedje vrij gekunsteld, niet zo eenvoudig en weinig afgestemd was op wat toen de smaak van het grote publiek was, werd het meteen een kanjer van een hit. Het nummer stond ook op The Kick Inside, het album waarmee Kate Bush definitief haar reputatie vestigde. Zou ze de hitnoteringen van Wuthering Heights nooit meer kunnen herhalen. Die single stond namelijk wekenlang bovenaan de hitlijsten, waar het in Engeland zelfs Denis van Blondie weghield van een eerste positie. De begeleidende video van Wuthering Heights, waarin ze door de heide huppelt, bezorgde haar trouwens een apart imago van een soort zingende fix. Dat beeld werd door haar unieke, klassiek aandoende manier van zingen alleen nog maar onderstreept.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een beleveniscadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
4: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
5: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
6: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Noordzee, dagklapper.
1: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
2: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op zaterdag 12 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
4: Radio Noordzee.
5: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Radio.

0: Het is nu 3:00.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Regionieuws.
2: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
3: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
2: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.

Zee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Billy Swan had al veel op zijn actief toen hij in 1972 van Memphis verhuisde naar Nashville om daar songs te schrijven voor countrysterren. Hij woonde er in een klein appartement waar zijn vrouw een veredelde bezemkast had omgetoverd tot, jawel, een heuse muziekkamer. Daar schreef hij I Can Help, zijn grootste hit. Ik was aan het rommelen met een drummachine en mijn gitaar en I Can Help leek zichzelf te schrijven. Op 20 minuten nam ik de basis op, aldus Billy. Omdat hij veel van het liedje verwachtte, maakte hij snel een hele LP. Toen een single gekozen moest worden, voeterde de platenbaas dat er geen enkele hit op de plaat stond. Billy was het er niet mee eens, forceerde I Can Help als single en het werd in Europa en de States een million seller. Swan is ondertussen 80-plusser en ook na die monsterhit nog altijd muzikaal actief gebleven.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op zaterdag 12 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
2: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
2: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
1: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
2: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Prettig weekend.

0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
1: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren, dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: Vanavond en vannacht blijft het initieel droog, maar de bewolking die neemt geleidelijk aan toe, waardoor het niet goed kan afkoelen. Hier aan zee blijven we steken op een 18 graden, dus we krijgen toch een vrij zachte nacht. En tegen de vroege ochtend, rond een uur of 4 à 5, begint het dan lichtjes te regenen vanaf het noordwesten tot westen. Een vrij actieve regenzone die schuift dan voorbij vanaf het noordwesten richting het zuidoosten. Die zal ons ook de eerste uren van de zondag gaan bezighouden. Maar de meeste regen, de meest actieve regen, die zou wel ten zuiden van de kustregio voorbij trekken. Dus het kan goed zijn dat we het al redelijk snel droog zullen krijgen op zondag, met ook geleidelijk aan opklaringen. Al kan er wel een buitje blijven vallen tot rond de middag. Nadien blijft het grotendeels droog. De maxima die klimmen morgen dan richting de 20 graden en een nog steeds matige wind dan. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 4 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Nieuws.
2: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De jongen die gisteren werd opgepakt na een valse bommelding in Gent is geplaatst in een gesloten jeugdinstelling. Dat laat het parket weten. De jongen van 15 werd gisteren opgepakt en verhoord. Aanleiding waren dreigberichten via Smart School. Een middelbare school werd uit voorzorg ontruimd. Er werd ook al een tweede minderjarige verhoord, maar voor hem werd geen nieuwe maatregel genomen. De begrotingsgesprekken tussen premier De Wever en zijn vicepremiers deze voormiddag zijn constructief verlopen. Dat laat minister van Economie Clarin Val weten na afloop. Bij die gesprekken was ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, aanwezig. De sfeer was al bij al goed, zegt journalist Rob van Herk.
4: Al is er nu wel onderhuids toch wat nieuwe frustratie over het interview met David Clarin Val, die voor de camera's is komen vertellen dat de gouverneur van de Nationale Bank en mij eigenlijk gelijk geeft en zegt dat er alleen maar naar uitgaven moet gekeken worden, omdat de inkomsten in ons land toch al zo hoog zijn. Maar dat is maar een deel van het verhaal, hoor je dan bij andere partijen, want de inkomsten die gaan de komende jaren teruglopen.
3: En dus zal er wel naar nieuwe inkomsten en dus ook nieuwe belastingen gekeken worden. En nog eens een medaille voor zeilster Emma Plasgaard. Op het WK in Ierland pakte ze zilver in haar klasse. Goud is voor een Amerikaanse, brons voor een Deense. Het is voor Plasgaard al haar 5e medaille ooit op een WK. Eerder pakte ze ook al 2 keer goud en 2 keer brons. Zon en wolken wisselen elkaar af bij zo'n 22 graden. Morgen regenachtig en rond 21 graden. De dagen daarna wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Op 29 november 2014 was het stil in de straten van Gent. Regeerde het ongeloof, alsook de verstomming. En begon het verdriet en het gemis dat nooit zou stoppen. Luc de Vos was niet meer. Zijn band Gorky zette zijn eerste stappen in 1990 toen het trio, nog als Gorky met een Y, derde werd in Humo's Rock Rally. In 1991 scoorden ze de hit Anja, waarmee Vlaanderen eindelijk zijn eigen Nederlandstalige rock had. Anja was cool, poëtisch, rockte en raakte. Dat andere beroemde meisje van Gorky, Mia, werd geboren in 1992 als B-kantje van de single Soms vraagt een mens zich af. Dankzij producer Wouter van Bellen werd dat geen rocknummer, maar een heuse winterse ballad rond een simpel mooie pianomelodie. Ondanks de slechte start werd het lied doorheen de jaren steeds populairder bij fans. In 2003 werd Mia ineens in heel Vlaanderen gedraaid en een publieksfavoriet. Luc de Vos was tijdens deze periode ook geregeld te gast in allerlei televisieprogramma's, waar hij ook vaak live optrad en bijgevolg het nummer vertolkte. Op 29 november 2024, dag op dag, 10 jaar na zijn dood, werd het lied door 7000 mensen gezongen op de Vrijdagmarkt in Gent. Flip Kaulier verzorgde de zang, terwijl de oorspronkelijke leden van Gorky het lied speelden. Dit moment werd tevens live uitgezonden via verschillende kanalen.

0: Professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op zaterdag 12 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten.

0: Sander.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Supersalon bestaat 60 jaar.
4: Supersalon.
3: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
5: Iedereen luistert naar
6: Radio Noordzee.

0: vanavond en vannacht blijft het initieel droog, maar de bewolking die neemt geleidelijk aan toe, waardoor het niet goed kan afkoelen. Hier aan zee blijven we steken op een 18 graden, dus we krijgen toch een vrij zachte nacht. En tegen de vroege ochtend, rond een uur of 4 à 5, begint het dan lichtjes te regenen vanaf het noordwesten tot westen. Een vrij actieve regenzone die schuift dan voorbij vanaf het noordwesten richting het zuidoosten. Die zal ons ook de eerste uren van de zondag gaan bezighouden. Maar de meeste regen, de meest actieve regen, die zou wel ten zuiden van de kustregio voorbij trekken. Dus het kan goed zijn dat we het al redelijk snel droog zullen krijgen op zondag, met ook geleidelijk aan opklaringen. Al kan er wel een buitje blijven vallen tot rond de middag. Nadien blijft het grotendeels droog. De maxima die klimmen morgen dan richting de 20 graden en een nog steeds matige wind dan. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 5:00.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
3: De opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
4: En hoe gaat het nu verder?
3: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
2: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
2: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
3: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
4: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.

Buiten zo, het is al 2:15. Ik heb een tijdje niet zo fijn gepraat. Vanmorgen nog was ik ten einde raad. En jij zit met hetzelfde probleem. Je vriend is weg voorgoed, je bent alleen.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester Romina van Horen. Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
3: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
2: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
3: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
2: Vanaf wanneer gaat dat in?
3: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Radio Noordzee.
1: Een hele goede middag.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: piace, mi piace così.
1: Vanavond en vannacht blijft het initieel droog, maar de bewolking die neemt geleidelijk aan toe, waardoor het niet goed kan afkoelen. Hier aan zee blijven we steken op een 18 graden, dus we krijgen toch een vrij zachte nacht. En tegen de vroege ochtend, rond een uur of 4 à 5, begint het dan lichtjes te regenen vanaf het noordwesten tot westen. Een vrij actieve regenzone die schuift dan voorbij vanaf het noordwesten richting het zuidoosten. Die zal ons ook de eerste uren van de zondag gaan bezighouden. Maar de meeste regen, de meest actieve regen, die zou wel ten zuiden van de kustregio voorbij trekken. Dus het kan goed zijn dat we het al redelijk snel droog zullen krijgen op zondag, met ook geleidelijk aan opklaringen. Al kan er wel een buitje blijven vallen tot rond de middag. Nadien blijft het grotendeels droog. De maxima die klimmen morgen dan richting de 20 graden en een nog steeds matige wind dan. Fijn weekend.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 6:00.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak...

0: Vaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
1: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
0: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Dans mee tot middernacht met Radio Noordzee.

0: 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
4: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
5: Op zaterdag 12 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
6: Want KV, dat is de beste en de zijn.
7: Elke zaterdagavond hoor je bij Radio Noordzee de beste dansmuziek.
8: Dans mee met Radio Noordzee.
7: Tussen 6 en middernacht hoor je de beste danceclassics van de voorbije jaren.
8: Er is feest op Radio Noordzee.
7: Elke zaterdagavond tot middernacht dans je mee met Radio Noordzee.

voor de nacht, langs een night shop. Want mijn pak is op, nu het fietsje op. Ja, we gaan ons door. Beetje per beetje ga ik op zoek naar temptation.

0: Theater.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tap-toe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Er is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen en dat tot eind september is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
4: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
5: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
6: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
7: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
7: Goeie avond.

0: Het is nu 7 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Nieuws.
2: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale

0: nieuws.
1: De politie onderzoekt een opvallende diefstal op het festival Voodoo Village in Grimbergen. Het gebeurde gisteren, maar het raakt nu pas bekend. Plots werd er een irriterende spray in het rond gespoten. In de chaos hebben dieven zeker 2 festivalgangers kunnen beroven. 12 mensen die in aanraking kwamen met de spray hadden verzorging nodig. De organisatie heeft intussen de beveiliging verdubbeld. Rode Kruis Vlaanderen roept mensen op om de AED-toestellen in hun buurt te controleren. Die vind je op openbare plaatsen, bijvoorbeeld aan een sporthal. Je kan ze gebruiken als iemand een hartstilstand heeft. Het Rode Kruis wil nu een lijst maken van alle beschikbare AED-toestellen. Jan Poté legt uit hoe je daarbij kan helpen.
2: We hebben in de eerste hulp-app van Rode Kruis Vlaanderen 9500 AED's gezet. Je kan die zien op een kaart. Als je naar een AED gaat, kan je controleren of die er nog is. Of die publiek is, of die achter een gesloten deur staat. Je kan daaraan toevoegen of dat die AED correct hangt. En dat kan je valideren in de app. Heel eenvoudig.
1: De oproep moet ervoor zorgen dat mensen in noodsituaties sneller een AED-toestel kunnen vinden. Straks is het grote moment daar voor duizenden fans van zangeres Céline Dion. Dan start het eerste optreden van haar comeback in Parijs. Dion leidt aan het stiff person syndroom, een spierziekte waardoor ze ook niet meer kon zingen. De afgelopen jaren moest ze alle concerten afzeggen, maar nu is ze terug. En ook deze fans kijken daar naar uit.
3: Ja, ze lijkt in vorm wel, hè? Ja, ziet er goed uit. Knap, gemotiveerd, enthousiast. Vanavond komt het sowieso goed, maar ik ben wel blij dat we voor vanavond tickets hebben. Je weet maar nooit wat er gebeurt.
4: Ik denk dat het allemaal goed komt. Ik heb er vertrouwen in. Ik ben al een grote fan sinds ik bij de buurvrouw, toen ik 8 jaar oud was, zat ik al op Céline Dion door de woonkamer te dansen. Dus het is, zit er al lang in.
1: Na vanavond volgen er nog 25 concerten. De Spanjaard Mikel Landa heeft de koninginnenrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Landa finishte solo na een loodzware bergetappe. De Noor Tobias Johannessen werd tweede. Onze landgenoot Ramses de Bruyne eindigde knap derde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement en is zo goed als zeker de eindwinnaar. Want morgen wordt de laatste rit in de Vuelta gereden. In ons voetbal heeft SK Beveren gewonnen van STVV. Het werd 2-0. In de stand komt Beveren zo op de 8e plaats. STVV is 10e. En dan nog Formule 1. Wereldkampioen Lando Norris start morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Spanje. Hij was vandaag de snelste in de kwalificaties. Norris haalde het voor WK-leider Kimi Antonelli en de Nederlander Max Verstappen. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
6: Dans mee tot middernacht met Radio Noordzee.

0: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Prettig weekend.

0: Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
3: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
2: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
3: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
2: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
3: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
2: En wat is die mooie prijs?
3: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
2: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
3: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
2: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
3: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
4: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
0: Er is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op zaterdag 12 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
4: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Een hele goede avond.

0: Radio Noordzee de beste dansmuziek.
1: Dans mee met Radio Noordzee.
0: Tussen 6 en middernacht hoor je de beste danceclassics van de voorbije jaren.
1: Er is feest op Radio Noordzee.
0: Elke zaterdagavond tot middernacht dans je mee met Radio Noordzee.

0: Het is nu 8 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
3: De opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
4: En hoe gaat het nu verder?
3: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
2: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index.

0: Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dans mee met Radio Noordzee.

0: Zender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht. Let's do this, gangster.

0: is nu 9 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Regionieuws.
2: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
3: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
2: KV Diksmuiden Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.

0: Het is nu 10 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Nieuws.
2: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De olie- en gasprijzen dreigen weer fors omhoog te schieten. Komt door een droneaanval op een belangrijke Saoedische oliepijpleiding. En ook de opmars van de Houthis in Jemen speelt een rol. De situatie in het Midden-Oosten wordt dus complexer. Prijsstijgingen worden daardoor al langer voorspeld, zegt professor internationale politiek David Griekemans.
4: En dan zou het niet onverstandig zijn langs onze zijde om toch bewust aan enige vraagreductie te doen. Zelfs als we dat 1 à 2 weken kunnen verlaten, het opstarten van onze verwarming, kan dat al een klein beetje helpen.
3: In Hechtel-Exel in Limburg was een natuurbrand uitgebroken. Het gebeurde tijdens een airshow met onder meer vliegtuigen. Daar was ook vuurwerk bij en daar is het fout gelopen. De show moest door de brand stilgelegd worden. De toeschouwers liepen geen gevaar. Het vuur is intussen ook geblust. Gisteravond werd er wel degelijk een drone gespot boven de luchthaven van Zaventem. Dat verduidelijkt luchtverkeersleider Skies. Vanmorgen klonk het bij de luchthaven alsof er uiteindelijk niets werd gedetecteerd. Maar dat klopt dus niet helemaal, zegt Kurt Verwillige van Skies.
5: Gisteren was er een visuele identificatie van een drone door zowel onze supervisor verkeersleider op de verkeerstoren als door mensen van Brussels Airport Inspection. De waarneming van de drone was in de onmiddellijke omgeving van de startbaan en dan is er voor ons geen enkele reden tot twijfel. Dan kiezen we voor de veiligheid en dan schorten we het baangebruik op.
3: Wie de drone bestuurde en waar het toestel vandaan kwam is voorlopig niet duidelijk. En voetbal, Westerlo heeft gewonnen van Standaar. Het werd 4-2. Westerlo leek nogthans op weg naar een 2-0 zege,

0: Maar in zowat 5 minuten tijd gaf het die voorsprong uit handen. In de laatste 20 minuten kon Westerlo dan toch nog 2 keer scoren. In de stand staat het nu op de 13e plaats. Standaard blijft 6e. Vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en dan wordt het ook zonniger.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
2: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: Sander.
1: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dans mee met Radio Noordzee.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
2: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
3: En hoe gaat het nu verder?
2: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Er is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. BCO begon zwak aan de match en kwam terug tot 77-72. In het vierde kwart overklasten de Duitsers. Andrew Clayton scoorde voor BCO 15 punten. Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de Ilka 6-klasse. Na 2 keer goud en 2 keer brons pakte Oostense nu zilver. Taallessen zijn de sleutel tot integratie en werk in Oostende. Dat heeft schepen Christophe Gesquière gezegd bij een bezoek aan Taallessen Nederlands voor anderstaligen.
2: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: De pas heraangelegde Witte Molen in Roxhem zal voortaan elke tweede zondag van de maand draaien. Cultuurschepen Stefan Reinaert is tevreden met het draaiend erfgoed.
3: Dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee. 105 FM.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk Matthijven.
2: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
3: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.

betrachten.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee nieuws.
1: Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de ILCA 6-klasse. Na 2 keer goud en 2 keer brons pakte Oostende nu zilver. KVD-Xmuiden Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. Ook Bredene besteedt aandacht aan de Wereld Alzheimerdag. Een hele maand zijn er activiteiten, voordrachten en films rond dementie. Ook de Bredense scholen worden betrokken met voorleessessies. In de Oostendse haven werd een talentcenter geopend door werkgeversorganisatie VOCA. Daar kunnen leerlingen van het zesde lager en eerste middelbaar ontdekken wat hun talenten en interesses zijn. Dat kan helpen bij de studiekeuze. Tot eind oktober is het talentcenter operationeel aan de Wandelaarskaai op de Oosteroever. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De olie- en gasprijzen dreigen weer fors omhoog te schieten. Komt door een droneaanval op een belangrijke Saoedische oliepijpleiding. En ook de opmars van de Houthis in Jemen speelt een rol. De situatie in het Midden-Oosten wordt dus complexer. Prijsstijgingen worden daardoor al langer voorspeld, zegt professor internationale politiek David Krikkemans.
3: En dan zou het niet onverstandig zijn langs onze zijde om toch bewust aan enige vraagreductie te doen. Zelfs als we dat 1 à 2 weken kunnen verlaten, het opstarten van onze verwarming, kan dat al een klein beetje helpen.
2: In Hechtel-Exel in Limburg was een natuurbrand uitgebroken. Het gebeurde tijdens een airshow met onder meer vliegtuigen. Daar was ook vuurwerk bij en daar is het fout gelopen. De show moest door de brand stilgelegd worden. De toeschouwers liepen geen gevaar. Het vuur is intussen ook geblust. Gisteravond werd er wel degelijk een drone gespot boven de luchthaven van Zaventem. Dat verduidelijkt luchtverkeersleider Skies. Vanmorgen klonk het bij de luchthaven alsof er uiteindelijk niets werd gedetecteerd. Maar dat klopt dus niet helemaal, zegt Kurt Verwillige van Skies.
4: Gisteren was er een visuele identificatie van een drone door zowel onze supervisor verkeersleider op de verkeerstoren als door mensen van Brussels Airport Inspection. De waarneming van de drone was in de onmiddellijke omgeving van de startbaan en dan is er voor ons geen enkele reden tot twijfel. Dan kiezen we voor de veiligheid en dan schorten we het baangebruik op.
2: Wie de drone bestuurde en waar het toestel vandaan kwam is voorlopig niet duidelijk. En voetbal, Westerlo heeft gewonnen van Standaard. Het werd 4-2. Westerlo leek nogthans op weg naar een 2-0 zege, maar in zowat 5 minuten tijd gaf het die voorsprong uit handen. In de laatste 20 minuten kon Westerlo dan toch nog 2 keer scoren. In de stand staat het nu op de 13e plaats, Standaard blijft 6e. Vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en dan wordt het ook zonniger.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
2: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
3: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
4: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

bitter, dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

Ons overtreffen, jij pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kleisters. Breken die aan het omlet. Spreken

zichtbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, dat van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjanala, salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
2: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
3: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
3: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
2: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
3: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
2: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
3: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
2: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
3: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
2: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
3: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
2: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
3: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

Dit jaar vieren Scala en de broers Stijn en Steven Kolaschny het 30-jarig bestaan van het wereldberoemde meisjeskoor met de jubileumtour Scala 30. Ze komen op 8 mei in Kurzaal Oostende met een extra jubileumconcert. Tickets daarvoor zijn verkrijgbaar via concertevents.be.

0: niet.
1: Een, lach en een traan.
0: Dat meen je?
1: Tuurlijk, dat is het leven.
0: Ja.
1: Hij is misschien alles dat ik doe, dat je erover